Dit is de Concertzender en u luistert naar het concert van Blind Note in het Bimhuis in Amsterdam van 12 januari van dit jaar. Het concert is een evenwichtig, ingetogen programma met een smeltkroes van stijlen en klanken. De muzikanten zijn volkomen aan elkaar gewaagd. Opvallend is ook dat ieder van hen afwisselend een eigen nummer speelt en daarbij uitstekend begeleid wordt door de anderen. Blind Note wordt vertegenwoordigd door het verrassende label Muziek Publiek België, dat op 16 maart, en dat is vandaag dus, 10 jaar bestaat. Om dit te vieren plaatsen ze vanaf 19 maart elke dag video's op hun website www.muziekpubliek.be. En daarbij schrijf je publiek met QUE. Waaronder ook video's van de muzikanten van Blind Note.

Dakarumi Jaya, Ademi Miseli Mijaya, Futatoru Idomi.

Dat was het concert van Blind Note dat werd opgenomen op 12 januari 2012 in het BIM-huis in Amsterdam. De opnametechniek was in handen van het BIM-huis, productie Oriaan van der Heijden en het programma werd samengesteld door Caroline Claire. Meer informatie en de speellijst staan natuurlijk op onze website concertzender.nl.

prego, se va a morir un mancebo, que no vi nada de bueno.

Welkom bij de concertzender bij Metamorfozen. Vandaag over de Israëlische zangeres Yasmin Levy. Opvoeding zegt niet alles, maar in het geval van Yasmin Levy is haar jeugd ongetwijfeld van grote invloed geweest op haar muzikale loopbaan. Ze werd 38 jaar geleden geboren als dochter van een medewerker van de Israëlische radioomroep die gespecialiseerd was in de Joods-Spaanse Ladino-muziek. Haar moeder was als zangeres ook werkzaam in de muziek. Niet verwonderlijk misschien dat Yasmin Levy daarom vanaf het begin van haar eigen zangcarrière grote belangstelling heeft gehad voor de Ladino-muziek. In deze muziektraditie, die vooral ontstond nadat de Joden door Los Reyes Católicos, ofwel de katholieke koning en koningin Isabella en Ferdinand uit Spanje werden verjaagd, in die traditie zijn Sefardisch-Joodse en Moorse invloeden vermengd. Als opening van dit programma hoorde u een kort stuk van haar eerste cd, Romance en Yasmin, waarin deze culturele invloeden en haar virtuose zangtechniek goed te horen zijn. Vandaag in Metamorfose besteden we vooral aandacht aan haar tweede cd, La Judería. De titel van deze cd verwijst naar de naam waaronder de Joodse wijken in Spanje van oorsprong bekend stonden. Levy had met deze cd namelijk een bijzondere bedoeling. Ze wilde de Ladino-traditie combineren met die van de flamenco. Want ook deze traditie onderging veel invloed van het Joodse en Moorse verleden van Spanje. En daarom heeft het zijn eigen bijzondere vorm gegeven. We beginnen deze muzikale confrontatie met een Ladino-lied dat de rondreis van de Sefardim en hun muziek extra illustreert. De Spaanse tekst zegt: ik heb geen plaats, ik heb geen land, ik heb geen thuis. Waarschijnlijk was de oorspronkelijke tekst Grieks. Het symboliseert eens te meer de waarachtige Europese rondreis in de Joodse en Zigeuner traditie.

0: what you mean where the
1: which
2: Gentlemen, is it wrong or not?

We cannot stay here. The exit is blocked

U heeft geluisterd naar een groot deel van het album Streets, Dreams and Memories van Michel Banabila. Kijk voor de speellijst en meer informatie over deze vrije radicalen op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En de vrije radicalen worden u tevens aangeboden door MuziekQ, onze zenderlocatie in Amsterdam. En vergeet niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u...

0: Yanketin Wiran.
1: Vanuit Music Q, het muziekmakerscentrum van Amsterdam, is dit de concertzender met het programma Mariama. Vandaag een uurtje afro, de nieuwe sound die eind jaren 60, begin jaren 70 ontstond in West-Afrika. Afrobeat, afro-rock, afro-funk, het was de muziek van de rebelse jeugd waarin een sterk zwart zelfbewustzijn doorklonk. U hoorde zojuist La Trompeta Loca van Waganda, Kenia. Maar ondanks de groepsnaam en de muziek komt deze groep niet uit Afrika, maar uit Colombia. Inderdaad, afro was ook aan de andere kant van de oceaan populair. We gaan verder nu wel met muziek uit Afrika, uit Ghana.

Diversion Volume 2, Het Pareltje van Hubert van Hoof, is een live album met een speelduur die de 60 minuten ruim overschrijdt. Daarom hebben we een keuze uit de nummers moeten maken en wat geknipt in het applaus. Van Hoof motiveert zijn keuze met: ik kies deze plaat omdat je die nooit op de Nederlandse radio zult horen. Het is niet passend in welk format dan ook. Zogenaamd niet populair, te folky, raar en dan ook nog met een brassband. Het is een tegenwicht voor al die zogenaamde zangeressen, die klonen van Adele, Aretha of Lady Gaga in The Voice of Holland of The X Factor. Deze Becky en Rachel laten het tegendeel horen, de kracht van de eenvoud. Ingetogen, soms prachtig unisono tegen een weldadige achtergrond van mooie blazers. Zonder dichtgemetselde drumbeats, ingeblikte strijkers of computergestuurde effecten. Dit is puur natuur. En het gaat ook nog ergens over. Wat wil je nog meer? Aldus Hubert van Hoof.

We sluiten deze aflevering van Discover af met Diversions Volume 2 van The Unthanks en Brickhouse en de Restric Brass Band. Met twee laatste songs. Het juweeltje uit de platenkast was deze keer de keuze van Hubert van Hoof. De resterende tijd wordt gevuld met een gedeelte uit de instrumentele track Grassford. Discover werd samengesteld door Marius Roeting. Techniek was in handen van Jorrit Jan Nissink en mijn naam is Louis Teurig.

moet u wel even naar Mariama zoeken en daar klikt u dan verder. U kunt ook reacties geven naar ons programma mariama@concertzender.nl. En als u dan toch bezig bent met internet, kijkt u dan, en onze site natuurlijk, kijkt u dan ook even naar de manier waarop u vriend kunt worden om ons te steunen. U kunt namelijk vriend worden van de Concertzender en dan kunnen wij door blijven gaan met het maken van onze programma's. Hard nodig en u bent van harte welkom. Allemaal dus op concertzender.nl.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakercentrum Musicu in Amsterdam. Met in het komend anderhalf uur Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Dit keer een opname gemaakt van Hunhurtu, een groep uit Tuva, een gebied tussen Siberië en Mongolië. Het concert is opgenomen op 1 april 2011 in Raza in Utrecht. Hunhurtu laat boventoonzang of keelzang horen. En dat is een vorm van zingen waarbij de leden van de groep hun strottenhoofd, lippen en tong op een speciale manier gebruiken. Eén zanger kan met zijn stem meerdere tonen voortbrengen, waardoor je in een geheel andere wereld waant. De groep is expert in het toepassen van deze techniek en ze gebruiken daarbij traditionele Tuvaanse instrumenten zoals de igil, komus, dospulur en dungur. De igil is een vedel met twee snaren, gemaakt van paardenhaar. De dospulur is een tweesnarige luit en die wordt gebruikt voor het begeleiden van kumei-liederen. En de dungur is een shamaandrum. Kumei is een algemene naam voor boventoonzang en ook de benaming voor de middelste stijl van boventoonzang. Hunhurtu maakte de laatste jaren selectief gebruik van westerse instrumenten zoals de gitaar. En de groep werd wereldberoemd door hun werk met Frank Zappa. In het begin van de jaren 90 was dat. De bezetting is als volgt. Kaygal Ul, Kovalik, zang, boventoonzang en igil. Sayan Bappa, Tushpur, gitaar, igil en ook boventoonzang. Radik Tjuljush, zang en igil. Alexeye Sariglar, traditionele percussie, zang en ook boventoonzang en igil. Hier volgt het concert, opgenomen, zoals gezegd, op 1 april 2011 in Raza in Utrecht van Hunhurtu.

En het was ter aanvulling dus een opname die gemaakt werd in 2004. Dan hebben we nog een aanvulling op het programma, tot het volgende programma. Het wordt ook traditioneel Mongoolse muziek.

Dit is de concertzender met het programma Mariama. Een programma met nieuwe en ook mooie oude Afrikaanse muziek. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En we hebben heel veel te draaien, dus we gaan ook heel snel beginnen. En we beginnen met Candia Kouyaté.

Koala Bumba van zangeres Kandia Kouyaté uit Mali. En zij is in haar geboorteland een hele beroemde zangeres. Zij heeft daar de prestigieuze titel van Negara. En dat betekent een zangeres met koninklijke uitstraling. Ze heeft een andere bijnaam, La Dangereuse, de gevaarlijke. Ze bezit een geweldige stem en was in de jaren 80 bijzonder actief. Maakte heel veel cassettes, een paar cd's. Maar in 2004 werd ze getroffen door een hersenbloeding en haar herstel was bijzonder lang. Op een gegeven moment was ze hersteld en toen beschouwde ze zichzelf eigenlijk als gepensioneerd. Maar er was een Senegalese producer, Ibrahim Sila, die wilde nog per se één cd met haar maken. En het is deze cd geworden, die heet Renaissance, oftewel Wedergeboorte. De stem van Kandia is wat lager dan voorheen, maar ze zingt nog steeds prachtig. CD is onlangs verschenen. Het enige trieste bijkomstigheid is dat de producer van de CD is voortijdig overleden. Dus Ibrahim Sila, zo heette hij, heeft de presentatie van deze CD niet meer meegemaakt. Straks nog meer nummers van Kandia Kouyaté, maar eerst naar Thomas Mapfumo.

Cause you would.

Abi Bashie van Feu Farcatore en Julia Easterlin. Feu Farcatore is denk ik wel bekend, de zoon van Ali Farcatore. En dat was weer de koning van de desert blues uit Mali. Julia Easterlin had ik zelf ook nog nooit van gehoord. Is een Amerikaanse singer-songwriter en die ontmoette Feu Farcatore in 2014 in New York. Ze gingen wat opnames maken en voordat ze het wisten hadden ze eigenlijk een cd uitgebracht. En dat, die cd die heet Tourist. Dit was eigenlijk het leukste nummer, want verder ben ik eerlijk gezegd niet zo heel erg enthousiast over deze samenwerking. Maar Feu Farca die staat bij mij toch nog wel steeds hoog aangeschreven en dit nummer was zeker de moeite waard. Van Feu Farca uit Mali gaan we over naar een beroemde Falia-speler uit Madagaskar en zijn naam is Rajeri.

twee nummers van de nieuwe cd van Rajiri uit Madagaskar. De cd heet trouwens Bedia en de nummers waar je naar luisterde heten Mijali, dat hoorde je zojuist, en daarvoor Bejai. En Rajiri is een virtuoos bespeler van de falia. En een falia is een soort harp, die is gemaakt van bamboe en de klank lijkt inderdaad erg veel op een harp, dus hij wordt ook wel de harp van Madagaskar genoemd. Falia die verloor, voordat hij 1 jaar oud was, verloor hij al een vinger. En dat weer hield hem er niet van om toch uiteindelijk muzikant te worden. Ik heb de man 1 keer zien spelen. Het is zeer virtuoos wat hij doet. Heel snel, heel bewegelijk. En het is een hele mooie cd ook geworden, deze Bedia van Rajiri. Goed, Madagaskar gaan we verlaten en we gaan naar Senegal. Maar wel het Senegal van de jaren 70.

0: Afrika van Orchestre GMI en dat staat voor Groupement Mobile d'Intervention. En daarvoor de groep Van Gogh met het nummer Mariama. Hey, die titel komt ons bekend voor. Het staat allemaal op een verzamel-cd die heet Senegal 70 en het is uitgebracht op het Duitse Analog Africa. Die brengen alleen maar muziek uit Afrika uit de jaren 60 en 70 uit en het liefst ook nog obscuur. En dit was zeker obscuur, maar ook heel erg de moeite waard. Senegal 70, zo heet deze verzamel-cd. Aan het begin van het programma draaiden we al een nummer van de nieuwe cd van Candia Kouyaté. Een hele mooie cd, Renaissance heet die. En we gaan nu nog twee nummers draaien van deze fantastische zangeres.
1: Yeah, Mali! Nyangambali bafasaye! Ah, yere mahoronya!

produceren Jonkers met een nummer uit haar laatste cd Palomita Viajera. Hierop hoort u haar als zangeres, begeleid door Marcucci op bandoneon en de Kouter en Masondo op gitaar.

En dat is dus Joopie Jonkers. En nu volgt haar persoonlijk juweeltje uit haar platenkast. Een cd genaamd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada. Van de Argentijnse gitarist Roberto Aucel. Hij nam deze cd op in 2008 als een eerbetoon aan de grote Argentijnse zanger, gitarist en componist Yupanqui. Ook voor Jonkers is deze Yupanqui een voorbeeld. Ik hou veel van de muziek van Atahualpa Yupanqui, zowel van zijn melodieën, zijn teksten als zijn ritmes. Hij gebruikt traditionele Argentijnse ritmes en zijn teksten zijn werkelijk prachtig poëtisch, diep menselijk, zonder vals sentiment, zegt ze daarover. De cd van Aucel is echter geheel instrumentaal. Over de openingstrek El Tulumbano vertelt ze: hier valt de dikke, ronde toon van Roberto Aucel op. Slechts één gitaar, maar zo'n vol geluid. Heel energiek en aanstekelijk gespeeld. We luisteren naar een eerste deel van de cd met Roberto Aucel.

U luistert naar de cd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van Roberto Arcel. Het pareltje uit de platenkast van Jopie Jonkers. Over het zojuist gedraaide nummer vertelt ze een chacarera, mijn absoluut favoriete stuk van deze cd. Een zalig ritme dat nooit verveelt. Roberto Arcel heeft er een magnifieke bewerking van gemaakt, met veel onverwachte variaties in de harmonieën. Het afgelopen jaar ben ik in Nederland naar een concert van hem geweest. Ook live is hij ongelooflijk en tegelijkertijd heel bescheiden. Na afloop heb ik hem kort gesproken en vroeg hem of hij ook andere cd's bij zich had om te verkopen. Die was hij vergeten. Ja, verstrooide muzikant. Hier een tweede blok van 5 nummers met muziek van de cd. De titels en de bijbehorende informatie kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de gitarist Roberto Aucel. Het vierde nummer in het nu volgende blokje van vijf van de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada, is getiteld Joran Las Ramas del Viento. Het is een viadala, legt Jonkers uit. Een viadala is een van oorsprong gezongen melodie, eventueel begeleid met ritmeinstrument. En ze kent het werk goed, want ze nam het zelf ook op haar cd El Jarco. Als trio met twee gitaren. Massondo en de Kouter speelden toen en de harp van Jonkers. Het werd gespeeld vanaf een partituur van Atualpa Yupanqui.

In deze discover stond de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van de gitarist Roberta Aucel centraal. Het is een meesterwerk, volgens de Eindhovense zangeres, harpiste Jopie Jonkers. We begonnen deze uitzending met een introductie van Jonkers als zangeres. We sluiten af met een track uit diezelfde cd, Palomita Viagra. Ditmaal staat de spotlight op Jopie Jonkers als harpiste. De volledige speellijst vindt u terug op concertzender.nl. En Jopie Jonkers heeft zelf ook een site, jopiejonkers.com. Deze discover werd samengesteld door Marius Roeting.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Discover. Iedereen heeft in zijn platen- of cd-kast wel zo'n LP of schijf staan waarover hij zich verbaast dat zo weinig mensen dit meesterwerk kennen. Het verborgen juweel in de platenkast, het ontbrekende pareltje uit de muziekgeschiedenis. In deze vernieuwde opzet van Discover duiken we telkens de platenkast in van een meer of minder bekende Nederlander, Nederlandse muziekliefhebber, een muzikant, organisator, journalist, kenner, noemt het maar op. We stoffen dat kroonjuweel af en u kunt er naar luisteren. Voorzien van opmerkingen van de keuzeheer of keuzevrouw. En vandaag is dat Peter Koenen, muzikant. En hij was voorzitter van de Stichting Volksmuziek Nederland. En zijn mening was en is te lezen in enkele gespecialiseerde volksmuziekbladen en op fora. Peter Koenen koos voor Pete Seeger's Song of the USA. Voordat we aan het album toekomen, schetsen we Seeger met een aantal van zijn bekendste werken.
1: Have you heard of a ship called that good Reuben James? Manned by hard-fighting men, both of honor and fame. She flew the stars and stripes of the land of the free, but tonight she's in her grave at the

En dat waren een aantal nummers van Pete Seeger. U Turn, Turn, Turn, u herkende het waarschijnlijk wel. En Where Have All the Flowers Gone zat daarvoor. Dan even kijken. Onder meer het lied dus van de compaan Woody Guthrie. Heeft u ook gehoord. Het is een grote hit met de Weavers. En dus bekende eigen composities of bewerkingen. Peter Koenen zegt over zijn keuze LP Songs of the USA het volgende. Het betreft een concert in Engeland uit 1959. Ik kocht deze LP in december 1965, kort nadat de plaat uitkwam. Ik had als 17-jarige via de LP We Shall Overcome net Pete Seeger ontdekt. Maar Songs of the USA was een van de allereerste platen die ik kocht. Ik had zelf nog niet eens een pick-up, maar die hadden we wel op het internaat waar ik toen nog op zat. Het was ook de tijd van mijn kennismaking met de Amerikaanse folk die ik ijverig ging naspelen. Via Pete Seeger ontdekte ik Woody Guthrie. En daarna nog heel veel meer. We gaan luisteren naar de kant A, integraal zelfs, van de LP Songs of the USA.

0: Een heel typisch Piet Seeger concert uit die tijd waarin hij al zijn kunnen tentoonspreidt. Fabuleus banjo-spel, traditionals, ook een paar van buiten de USA. Zijn prachtige 12-snarige gitaar met een soms diepe orgelklank en een paar eigen nummers. Zo karakteriseert Peter Koenen de LP Songs of the USA. Kant 2 begint met een mooie murder ballad, Pretty Polly, een van zijn eerste banjo-tunes die Seeger ooit leerde. De LP wordt besloten met The Bells of Rimini, de enige eigen compositie op deze plaat. En de tekst is van Welshman Idris Davies uit 1927. Het nummer is vaak gecoverd, onder meer door The Byrds. We gaan luisteren naar kant 2.
1: Well, see. First banjo tune almost I ever learned.

0: Dat was een compositie van Milton Nascimento, Escravos de Jó, met Dom um Romão. In de jaren 70. Oh, deze man. Ja, best lekker. En we zijn geopend met A Profecia, Alcione, Amarron, de lagere stem. Wist jij dat zij ook trompet kon spelen? Ja, die kan trompet spelen. Alcione, A Profecia, was gaan noemen. En Dona Fia, we gaan dus wel echt zo'n beetje samba de roda-achtig. Met Júnior Ferreira, Dona Fia.
1: Pedrinho vai ser papai.
2: Quem vai ser papai?
1: Menina mulher da pele preta.
2: Menina mulher.

Yeah. Gonzaguinha, de zoon van de grote Luiz Gonzaga, o rei, de koning van Baião. En in het noemen, o que é o que é? Hij zegt, we moeten leven zonder dat we bang zijn om gelukkig te zijn. En dat heeft hij heel lang geleden geschreven en het klopt. We hebben deze set geopend met Menina Mulher da Pele Preta van Jorge Benjó. Dat mooie meisje dame met haar zwarte hout. En daartussen hebben wij geluisterd naar Aldeia de Ogum met Joyce.

Ja, zie je. Aloua je, lekker 70s. En dit nummer heeft mij altijd het gevoel gegeven dat ik op de verkeerde moment was geboren. Want ik zag mijn zus uitgaan met haar vrienden om lekker te gaan dansen. En ik was gek op dat nummer, maar ik was maar volgens mij 9 jaar oud. Echt, nou ja, zo is het. Hiervoor hebben wij gespeeld Sopro met de Criollo. Waanzinnige mooi rappen, maar ook wel mooi zingen. En hiervoor, de opening van deze set was Carnaval no Rio met de grote Djavan, Jazzy en van alles. Echt, Djavan, Carnaval no Rio.

Sonhão, hein? Chorinho pra ele. Hermeto Pascoal, jeetje, wat een trots dat deze man uit Brazilië komt. Weet je, het is helemaal te gek. Hermeto Pascoal, hij kan met alles muziek maken. We hebben deze set geopend met O Descobridor dos Sete Mares. Tim Maia, wat heerlijk. Ik moet gelijk aan de strand denken als ik aan dit nummer denk. En tussen deze prachtige nummer hebben wij Sérgio Mendes gedraaid, Barabare. Het stond in de CD Brasileiro, die een Grammy heeft gewonnen een paar jaar geleden en blijft een waanzinnige mooie CD. Gezongen door Carlinhos Brown. En lieve mensen, hier komen wij tot het eind van nog één Brasil Dalil. Ik kan jullie missen, dus ik kan niet wachten om nog een keertje muziek voor jullie te komen dragen. Neraf! Tot de volgende keer! Doei!

laatste optreden was in 20 jaar op het Nederlands podium. Componist, muzikus Rodrigo Leao is in zijn eigen land, Portugal, een ster. Hij was 18 toen hij de popband Sétima Legião oprichtte en 21 toen zijn tweede project, Madre Deus, waar hij als bassist en toetsenist speelde, het licht zag. En beide bands zouden de geschiedenis en het imago van de Portugese muziek veranderen. Na 5 albums met Madre Deus koos Rodrigo Leao in 1993 ervoor als solist verder te gaan om meer vrijheid te hebben met zijn composities het muzikale spectrum verder te onderzoeken. Leao speelt nu 10 jaar met zijn 8-koppige cinema-ensemble bestaande uit strijkers, drums, contrabas, accordeon, stem en piano. Hij heeft een hele intuïtieve manier van muziek maken, maar er is een aantal duidelijke elementen zoals filmmuziek, en fado, tango en pop, chanson en klassieke muziek. Het concert in de kleine zaal van de Melkweg heeft een intiem karakter. De bezoekers zijn duidelijk fans. De eerste 7 nummers zijn instrumentaal, gespeeld door Rodrigo Leao op het keyboard en worden op een ingetogen manier gebracht. Vanaf het 8e nummer betreedt Ana Vieira het podium, een vadozangeres met een warm, melancholische stem. En dit geeft onmiddellijk kleur en warmte aan de muziek. En ook het optreden van de accordeoniste en zangeres Celina Piedade is een vermelding waard. Luistert u naar het concert van Rodrigo Leao en zijn cinema-ensemble.

Dit is de Concertzender met in het komend anderhalf uur Concertzender live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Het wordt vandaag een opname, concertopname, van Rodrigo Leao met het Cinema Ensemble. En die werd gemaakt op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. Het concert had een bijzonder karakter, omdat het zijn eerste

U luistert naar Concertzender Live met een opname van Rodrigo Leao met zijn Cinema Ensemble. Een opname die we maakten op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. En we gaan verder met het tweede deel van dit concert, waarin Leao een vijftal nummers ten gehore brengt van zijn laatste in Portugal goed ontvangen cd Ame. U vindt overigens de volledige speellijst terug op onze website www.concertzender.nl.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert van Rodrigo Leao met zijn cinema ensemble. We maakten deze opname op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. Opnametechnicus was Anton van Halderen en de producent Martijn Gomez. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Caroline Claire. Ik vermeld u nog, volledigheidshalve, dat u natuurlijk alle muziek, de titels, kunt terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar toch heen surft, dan moet u eens even kijken, alstublieft, naar de manier waarop u vriend kunt worden van de concertzender. Want wellicht weet u het al, de concertzender is een vrijwilligersorganisatie. Alle programmamakers en ook presentatoren en technici doen het vrijwillig, niet zielig. We doen dat met heel veel liefde. Maar we hebben ook uw steun nodig als vriend van de concertzender. En dat gaat op een hele eenvoudige manier. En hoe dat gaat, dat vindt u dus ook op onze website www.concertzender.nl. Join the club, zou ik willen zeggen.

U werd afgestemd op de concertzender. Vandaag in Concertzender Live hoort u het concert van Kayan Kalor en Ali Bahrami Vart. Dat plaatsvond op 7 december 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. Het zijn geweldige Iraanse muzikanten. Het Tropentheater kondigde het concert als volgt aan. Muziek de meest abstracte der kunsten. Jazeker, maar muziek kan wel uitdrukken wat niet met woorden of beelden kan of mag worden gezegd. Het bejubelde album I Will Not Stand Alone van Kayan Kalor en Ali Bahrami Vart is een muzikaal ego-document van Kemanche-speler Kalor. Dat is een knieviool die als vijand van het Iranese regime jarenlang in eenzaamheid doorbracht. De klankkleur van het album en dit concert zijn dan ook erg donker, melancholiek en klagelijk, want Kalor speelt op de voor hem ontworpen shakaman, een knieviool dus, die een diepe, ja, een beetje cello-achtige klank heeft. Ook Vart bespeelt niet zo'n gewone santoer, het Persische hakkenbord, maar een bas-santoer. Het programma bestaat uit melodieën uit de Koerdische en klassiek Persische traditie en een aantal nieuwe composities. Het concert is zonder onderbrekingen als één blok door de concertzender opgenomen, te beginnen met I Will Not Stand Alone. Daarna hoort u Between the Heavens and Me. En het eindigt met I Will Not Stand Alone. I Will Not Stand Alone. Laat u betoveren door Kayan Kalor op shakaman en Ali Bahrami Vart op bas-santoer in dit prachtige concert.

Omdat het concert de tijd van een uur overschrijdt, moeten wij helaas dit concert iets eerder afbreken. U heeft geluisterd naar het Concertzender Live met het concert van Kayan Kalor en Ali Bahrami Fart. Opgenomen 7 december 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, producent Oriane van der Heijden. U vindt de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Caroline Kleiren. Techniek werd verzorgd door Hans Meerman en mijn naam is Louis Teurig.

Welkom bij deze aflevering van Metamorfose. Het Tsjechische duo Dva zette in 2009 onder de titel Collect 8 een verzameling nieuwe nummers op het web die gratis waren te downloaden. Maar ze deden meer. Wat u zojuist hoorde waren 4 van de 24 ringtones die ze eveneens vrij beschikbaar stelden via het internet. Als bijproduct van hun echte werk gaven deze miniaturen een goed beeld van de vrolijke anarchie van hun muziek en die van de Tsjechische avant-garde. Later in het programma, dat weer is gewijd aan muziek uit Tsjechië, meer van dit echtpaar dat, net als de brave soldaat Schwijk van hun landgenoot Jaroslav Hašek, op een luchtige en intelligente wijze de draak steekt met conventies en verwachtingspatronen. Maar eerst iets anders. Muziek van een ander Tsjechisch duo, Tara Fuki, bestaande uit de cellistes Dorota Barova en Andrea Konstankiewicz.

U hoorde het Tsjechische duo Tara Fuki met een viertal nummers van hun meest recente cd getiteld Sense. Achtereenvolgens Sperdo Snow, dan het titelnummer Sense, daarna Slova en tot slot Moje Sardusko. Een ander oorspronkelijk geluid komt van Raduzo. Ze werd ontdekt als straatmuzikant en ergens klinkt dat nog steeds door in haar scherpe en directe stijl. De accordeon is duidelijk haar favoriete instrument, maar de laatste jaren is haar instrumentatie diverser en ook spannender geworden. Van haar cd Primne Stu, Steun mij, die verscheen in 2003, draaien we vier nummers. Achtereenvolgens Zwone, Studene, Nohu, Polosme en de melancholieke wals Ad neni mi lito.

En dit waren Sosso en Tifari van de dubbel CD Electric Mali, waarop u nog meer juweeltjes uit de Malinese muziek kunt vinden uit de roemruchte jaren 70. Tijdens deze Malinese gouden jaren werd driftig geëxperimenteerd met elektrisch versterkte instrumenten met een onvermijdbare muzikale revolutie als gevolg. Niet de Mandinko, maar de Bambari-traditie en muziek met zijn pentatonische en hypnotische

harmoniserende ritmes stonden aan de basis voor de modernisering in de Malinese muziek. Suprajata ontwikkelde, onder leiding van Zani Diabaté, een geheel nieuwe elektrische haast psychedelische stijl, gebaseerd op de traditionele ritmes van de Bambara jagers en vissers. De LP Zani Diabaté en de Suprajata Band betekende de doorbraak in Europa en de Verenigde Staten en was in 1986 de best verkochte Afrikaanse LP in Nederland, zoals gezegd. Opmerkelijk is de korte on-Afrikaanse duur van de nummers duidelijk gericht op een westers publiek. Van dit album hoort u nu achtereenvolgens Suprajata, Fascia en als laatste Vandigma Kuma.

Dat waren drie nummers van de LP Zani di Batè en de Super Giata Band, die later ook op cd is uitgebracht en in de platenzaken nog steeds redelijk makkelijk is te verkrijgen. De Super Giata Band, Giata betekent leeuw in het Mandingo, is een van Bamako's oudste bands met een indrukwekkende carrière die inmiddels al meer dan 40 jaar voortduurt. Vanaf 1985 toerde de Super Giata Band regelmatig door Europa en dus ook door Nederland. In 1987 werd een van de meest spraakmakende optredens geregistreerd en dat was in de Melkweg in Amsterdam. De inmiddels legendarische en zeer zeldzame live LP Zani e Le Super Giata Band live was een feit. Van deze LP hoort u nu drie tracks waarop de onnavolgbare psychedelische gitaarstijl en virtuositeit van Zani di Batè volledig tot uitdrukking komen en waarin hij Jimi Hendrix moeiteloos combineert met de traditionele Bambara-ritmes van zijn voorvaders.

U luistert naar Mariama, een programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender. En zojuist hoort u een aantal nummers van het album Zane Diabaté et le Superjata Band live opgenomen in de Melkweg in Amsterdam. Na al dit gitaargeweld hoort u nu tot slot nog Mangoya, een traditioneel Bambara-nummer, gezongen door Alou Fane en Flani Daouda Sangare. De liedzanger en stemmen van de Superjata Band, die ook beide helaas al overleden zijn. Ik vertel u nog dat de speellijst van dit programma is terug te vinden op www.concertzender.nl. En reacties op dit programma kunt u natuurlijk sturen naar mariama@concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Rick de Jalle.

De moderne Keltische harp kennen we als klarsog en is een ontwikkeling van de laatste twee eeuwen, gebaseerd op de oude middeleeuwse harpen als de Lamont harp, de Queen Mary, de Brian Boru harp, etc. Hij is groter en wordt bespannen met darm- of nylonsnaren. Het is een diatonisch instrument. Haken op bepaalde snaren bekorten deze, zodat toch in diverse stemmingen gespeeld kan worden. Moya, Nick Casey en Chris Newman laten horen dat je niet alleen Keltische muziek op een klarsog hoeft te spelen. De Pusies uit Schotland bespelen de elektroharp van Camac. Deze Bretonse fabrikant was een van de allereerste bouwers die een elektrische harp met aanvaardbare klank produceerde. Dit instrument hoort u vooral in de lage bassen.

De klaarstroch is tegenwoordig geaccepteerd als volwaardig instrument. Tot enkele decennia terug werd het als onvolwaardig studie-instrument voor de grote pedaalharp beschouwd. De Verenigde Staten kent geen harptraditie, maar kent wel enkele uitstekende spelers. Ik noemde eerder al Anne Heyman. Uit Canada is Lorena McKennett bekend. Deborah Hanson Conant is een jazzmuzikante die de harp als hoofdinstrument gebruikt. Ze maakte ook een album met Keltische harp, waarop ze Freaked op een wel heel bekend lied. Terug naar Europa voor enkele typische harpvormen. Zo speelt Tom Down op de Bayerische harfe, een enkelrijharp, vergelijkbaar met de klaarstroch. Uschi Laar gebruikt de Tiroler harp, qua grootte vergelijkbaar met de pedaalharp, maar dan zonder pedalen.

De volksmuziekgroep Los Paraguayos maakte de Zuid-Amerikaanse harp populair. Elk land kent wel zijn eigen varianten en aanpassingen, maar de basis van het instrument is telkens hetzelfde en gebaseerd op de harpen die de Spaanse veroveraars introduceerden. Het is een licht en hoog instrument en de bespanning van de snaren is lichter dan die van bijvoorbeeld de klaarstok. Drie voorbeelden laten we horen. De Belg Jacques van der Velde, onze eigen Jopie Jonkers en de Paraguayaan Nicolas Caballero, respectievelijk op de Venezolaanse en de Paraguayaanse harp.

Ten slotte een instrument dat in naam wel, maar technisch gezien meer een citer dan een harp is, namelijk de autoharp. Toch laten we een geniale uitvoering horen van de Amerikaanse Karen Muller met een medley van twee Ierse melodieën.

Helemaal sluiten we af met de man waarmee we de twee afleveringen over de harp begonnen, Alan Stivell, met een slaaplied uit Schotland. Deze serie, Special Instruments in Metamorfose bij de Concertzender, wordt samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Metamorfosen. De zanger en Treugengaul-speler Erik Marchand was een van de eerste Bretonse muzikanten die traditionele muziek combineerde met de kleurrijke muziektradities van de Balkan. Deze confrontatie van stijlen sloeg kennelijk aan in de Bretonse muziekscene. Want meerdere groepen en muzikanten hebben zich daarna gewaagd aan de mix van lokale en Oost-Europese klanken.

U hoorde de laatste klanken van het nummer Koroltan van de Tsjechische formatie Bran. Tot slot van dit programma Metamorfosen iets heel anders. In 1997 maakte de formatie Tanau een cd met de titel Bloas an Erdu. Deze cd had als ondertitel Celtic Trance Music. Dat was ongetwijfeld een verwijzing naar een atmosferische interpretatie van traditionele en zelfgecomponeerde Keltische muziek. U hoort 3 nummers van deze cd. De gegevens vindt u zoals gebruikelijk op onze website www.concertzender.nl. Dan rest mij nog te benoemen dat dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. Luistert u nu naar de muziek van Tanau.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Welkom, dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met Mariama. Het programma met Afrikaanse muziek. Vandaag een uurtje zonnige zomerse gitaarmuziek. Muziek om op mee te wiegen of om weg te dromen in de hangmat of gewoon weg om lekker op te dansen. We starten met wat soukous van Franco, gevolgd door tracks van twee mama's. Mama Sissoko en Super Mama Jumbo.

Super Mama Jumbo, dat is een band uit Guinea-Bissau en dus Portugees sprekend Afrika. Een ander lusofoonland is Angola, dat tegenwoordig weer helemaal terug in de aandacht is. Twee samba-nummers uit Angola, om te vervolgen met wat gitaarwerk van twee grootheden uit Benin. Knonas Petro en Poli Ritmo de Cotonou. Voor de volledige tracklist ga naar www.concertzender.nl.

U luistert naar Mariama bij de Concertzender. We steken nu over naar Oost-Afrika voor ons laatste blokje zomerse muziek. U hoort achtereenvolgens Bana Makis en Orchestra Makassi uit Tanzania en een van Kenia's supergroepen die nog steeds bestaat, Orchestra Super Mazembe.

Mocht u willen reageren, stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Francis de Souza.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van Anadolu Havasi. In deze aflevering gaan we luisteren naar Turkse pop- en rockmuziek uit het gouden decennium van de Turkse muziek en dat is de jaren 70. Dit was een decennium dat de herkenbare sound van Turkse pop werd geperfectioneerd. Turkse volksmelodieën werden in de vorm van westerse pop gegoten, zodat het Turkse karakter verloren ging. Artiesten gebruikten Turkse en westerse instrumenten naast elkaar. En het centrale instrument van de Anadolu rock werd de elektrisch versterkte baklama, ook wel de elektrosas genoemd. Dit eeuwenoude snaarinstrument nam een centrale plek in, vergelijkbaar met de elektrische gitaar in westerse popmuziek. De opkomst van de Anadolu rock verliep bijna gelijk aan de toename van de politieke en maatschappelijke onrust in Turkije. Het ging bergafwaarts met de economie. Miljoenen Turken trokken vanuit het platteland naar de steden en daar woonden ze in illegaal gebouwde wijken, in armoedige omstandigheden. Coalitieregeringen waren instabiel en de druk van linkse en rechtse en religieuze groeperingen nam toe. Vooral tussen linkse en rechtse paramilitaire groeperingen kwam het tot gevechten. Het politieke geweld kostte duizenden mensen het leven. De onrust en woede over de ongelijkheid in Turkije sijpelde ook door in de muziek. Artiesten als Cem Karaca en Selda Bacan werden helden van links. Met eigentijdse teksten of met eeuwenoude gedichten stelden ze onrecht aan de kaak. We gaan nu luisteren naar enkele nummers van Cem Karaca.

Het eerste nummer was Dalal Ulu, een nummer van de 19e-eeuwse Ashik Dadalogu. Ashik waren reizende troubadours die gewapend met een baklama liederen over moraal en onrecht zongen. Dit nummer was een duidelijke aanklacht tegen onrecht van de Ottomaanse gouverneurs. En de versie van Karaja werd omarmd als strijdlied door de linkse jeugd. Liederen en gedichten van Ashik en het gebruik van de baklama werd bijna synoniem met protest. Het tweede nummer, in twee delen, was Aju Doctor, oftewel pijnarts, en het is ook een compositie van een Ashik. Het vertelt over een man die een dokter smeekt zijn baby te behandelen. De sonore, theatrale stem van Karaja leent zich hier uitstekend voor. En een ander politiek bewuste artiest is Zelda Bajan, een van de weinige vrouwelijke artiesten in de Anadolu-rock. Begin jaren 70 werd ze bekend met haar arrangementen van volksliedjes. Ze arrangeerde haar nummers sober, vaak alleen begeleid door gitaar en baklama. En haar versies van Turkse volksnummers werd snel als protestnummers omarmd. Zelda Bajan werd vanaf 1972 van de nationale televisie en radio geweerd. En ze is daarna verschillende keren door de staat aangeklaagd. Maar Zelda bleef onverminderd populair en ze bleef optreden. En dat doet ze nog steeds, zowel in Turkije als daarbuiten. We luisteren eerst naar een akoestisch nummer en daarna naar het nummer Meydan Zinzindir. Het pleintje is van jou.

Lang niet alle artiesten die de sound van de Anadolu-rock omarmden en verder ontwikkelden, waren uitgesproken politiek. Barış Manço is een van die grootheden. In tegenstelling tot Selda Bağcan en Cem Karacan had Barış Manço nooit last van de justitie. Hij werd een allemansvriend. Barış Manço schreef veel originele composities die gebaseerd waren op Turkse volksmuziek. Maar hij liet de sound van de Turkse volksmuziek langzaam los. Synthesizers drongen Turkse instrumenten op de achtergrond. Bijna 20 jaar na zijn dood is hij en zijn muziek nog steeds geliefd. We gaan nu luisteren naar Lambaye Düfte, een ouder en traditioneler nummer. En daarna werk uit de jaren 70.

Erkin Koray is een van de andere grote namen van de Anadolu rock uit de jaren 70. Koray werd vooral bekend als gitarist. Hij was een van de eerste die in Turkije elektrische gitaar gebruikte. Ofschoon hij wel eens de Turkse Jimi Hendrix wordt genoemd, is zijn muziek nadrukkelijk herkenbaar als Turks. Erkin Koray was geïnteresseerd in Turkse volksmuziek en nam een album op met de titel Electric Turkular, dat als een elektrisch versterkte ode aan Turkse volksmelodieën en ritmes gezien kan worden. We gaan luisteren naar Erkin Koray.

Erkin Koray was een groot fan van Horan Kentjebai, de grote artiest van het arabesque genre. Arabesque werd door veel progressieve muziekliefhebbers verfoeid. Het zou te oosters klinken, te fatalistisch, te plat. En dat was volgens hen commerciële muziek voor de plattelandsbewoners die onlangs in de Turkse steden waren gaan wonen. En inderdaad, Orhan Kentjebai en andere arabesque sterren waren grootheden in de illegaal gebouwde wijken aan de rand van Istanbul, Ankara en Izmir. Arabesque heeft bij velen nog steeds een negatief imago. En Orhan Kentjebai wordt vrijwel nooit in het rijtje grote namen van de Turkse Anadolu-rock genoemd. En dat is onterecht. Net als Baris Manço en Erkin Koray was Orhan Kentjebai geïnteresseerd in de sound van de westerse pop. Hij gebruikte ook synthesizers, nieuwe opnametechnieken en was constant op zoek naar nieuwe sounds. Zo is de muziek van Kentjebai ook een mooie synthese tussen Turkse en westerse muziek en andere genres. We gaan nu naar Orhan Kentjebai luisteren op zijn sitar.

De muziek van Orhan Kenchebai wemelt van woorden als noodlot, branden en pijn. En vaak gaan de teksten over onmogelijke liefdes, maar ook over het noodlot van de armoede. Het laatste nummer, Batsin Bu Dunya, Verdoem deze wereld, vertaald, kan als aanklacht op het kwaad in de wereld beluisterd worden. Kenchebai zingt, alles is zwart, waar is de menselijkheid? En als een drama en pathos is het nummer 1 van de soundtracks van de donkere en bloedige jaren 70. We sluiten af met een van de meest politieke soundtracks van het decennium, Bir Majis. 1 mei betekent dat in het Nederlands en de referentie naar de Internationale Dag van de Arbeid is duidelijk. In Turkije had dit nummer uit 1977 extra veel betekenis omdat de 1 mei-viering van 1976 was uitgelopen op een bloedbad onder de arbeiders. Muzikaal is het niet heel bijzonder, maar qua zeggingskracht en politieke lading is het exemplarisch voor dit explosieve en revolutionaire decennium in Turkije. Hier is Cem Karaca met Bir Majis.

En met Mir Majistorchemkara zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dat werd samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. Klassiek, traditioneel en anders. Dit is Metamorfose. Het nummer 3 and 6, waarmee we deze metamorfose over Chinese muziek openden, staat op de recente cd Our World in Song van het trio Wu Man, Louis Conte en Daniel Ho. Het nummer behoort tot het standaardrepertoire van de traditionele Chinese muziekstijl Jiangnan Shichu uit de oostelijke kustprovincies rond Shanghai. Maar echt traditioneel Chinese muziek opende staat op de recente cd Our World in Song van het trio Wu Man, Louis Conte en Daniel Ho. Het nummer behoort tot het standaardrepertoire van de traditionele Chinese muziekstijl Jiangnan Shichu uit de oostelijke kustprovincies rond Shanghai. Maar echt traditioneel is deze uitvoering duidelijk niet.